0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom.

0: Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van

0: hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we RTV 4.
2: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140

0: 100.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we.
0: Dit is Vechtal FM.
4: Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit.

0: De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlandse elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de Straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloop-evenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op hete daad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers lieten zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloop-evenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zege naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op hete daad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja. Echt te jong.
2: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu een

Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N36 van Ommen naar Almelo, tussen Almelo Noord en Wierden 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloopevenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur, 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort de Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen knooppunt Hazelo en Hengelo-Zuid 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Vecht.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische

0: Tijd voor elke klus, particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas aanhangwagens en trailers in Vriezeveen. Vechtal FM Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloopevenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur, 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad.

0: zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Vechtel FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloopevenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op hete daad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we.
8: Dat dan wel weer. Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en

0: Per uur kom. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloopevenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort de Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Schat,

0: ruimteverhuur.nl. Vechtal FM Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: together. Het Vechtal FM Amazing Menu.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloopevenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort de Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Vechtdal.

Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl.

0: tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het Vechtel FM Amazing Menu. Vechtel FM.
2: Euro, let's come together.
3: Europa,

En een hele goede middag. Het is alweer maandag en ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Ik in ieder geval wel. Druk. En dan is de maandag toch altijd een beetje zwaar. Gelukkig kan ik dat wat verlichten door heerlijke muziek te draaien vanmiddag. Want je luistert naar het Meezingmenu met Fiona. Pitbull en Neo gaan even je terugbrengen naar het weekend met Time of Our Life. Even goed gaan zitten. Doe je ogen heel even dicht. En denk dan even terug aan je weekend.

0: Fiona.
1: En dan is het alweer 13 over 13. Je lunchpauze is alweer voorbij, dus je bent al over de helft van je eerste werkdag. En ik krijg meestal zo nu een beetje zo'n after dinner dip, zoals ze dat mooi in het Engels kunnen verwoorden. Dus we gaan een beetje tempo maken. En dat kan met niemand anders dan DJ Paul Elstak. Je hoort Rainbow High in the Sky.

En ik ga je zoals elke week weer mijn top 3 geven wat je deze week kan kijken. En ja, het WK. Niemand kan eromheen. Gisteren de eerste wedstrijd voor Nederland tegen Japan. Een gelijkspel, 2-2. Ik kan er niet heel blij om zijn, maar ook niet echt om huilen. Maar de volgende wedstrijd voor Nederland is zaterdag om 7 uur. En dan moeten we tegen Zweden. En dat is ook gelijk mijn eerste tip, want het lijkt me wel een spannende wedstrijd. Tip 2. Mocht je het WK nu al zat zijn en wil je lekker naar muziek luisteren, dat kan. Vanaf aanstaande vrijdag is er elke avond een live registratie van Pinkpop. Het festival met de roze hoedjes. Bucketheads worden ze ook wel genoemd. Je kan van de beste artiesten genieten vrijdag om 9:30 op NPO 3. Maar let op, op de dagen, dus zaterdag en zondag, zijn er verschillende tijdstippen. Let daar even op. En tip 3, we blijven even bij de muziek, want op Videoland is sinds 2 dagen de documentaire over Suzanne Freek gemaakt, genaamd Wij Vieren Het Leven. Ik denk dat het wel genoeg zegt over de inhoud van de documentaire. Het is een prachtige samenvatting over hun ups en downs en waar ze staan op dit moment. En dit was weer mijn top 3 voor deze week. Nu kan je lekker genieten van Amy Winehouse met Valerie.

Mijn naam is Fiona Bos en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Op 13 juni opende waarnemend burgemeester Jette samen met de organisatie Dikkie het derde Bierdoppenfestival in Ommen. Het evenement bracht bezoekers uit heel Nederland samen voor muziek. Een succesvolle veiling en activiteiten voor het goede doel. Dankzij de inzet van vrijwilligers, sponsoren en verzamelaars gaat de opbrengst naar Kika, Stichting Hartekind en de Vereniging van Huntington. Dedemsvaart kleurt steeds meer oranje in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal 2026. Inwoners tonen hun steun aan het Nederlands elftal met vlaggen, slingers en uitbundige versierde woningen. Tegelijkertijd hangen er op veel plekken vlaggen met schooltassen als teken van geslaagde examens. Gisteren speelde oranje de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Het werd een gelijkspel. De vijfde editie van de Gay Pride in Dalfsen is zaterdag uitgegroeid tot een groot succes. Zo'n 75 mensen met een beperking en hun begeleiders genoten van een vaartocht over de Vecht met drie vechtsompen uit Dalfsen, Ommen en Gramsbergen. Ondanks een regenachtige start bleef het verder droog. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd voor deelnemers, vrijwilligers en sponsoren. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

En je hoorde Jon Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. En dan wil ik het toch nog even hebben met jullie over het WK, want er is iets nieuws. Als er een doelpunt wordt gemaakt, dan krijg je dus een muziekje te horen van het land wat het zelf heeft ingestuurd om te draaien. Nou, ik vond dat heel erg leuk bedacht. En je hoort dus als Nederland scoort, wij houden van oranje. Superleuk. Een van de doelpuntenmakers van gisteren heet Summerville. En ik vond dat wel eigenlijk een naam voor een festival. Maar ik moest ook gelijk denken aan een nummer van Niels Geuzenbroek. Year of Summer. Je moet veel er dan even achter zingen. Maar ik heb daar ook een oplossing voor gevonden. Want daarna draai ik Alphaville. Nou, ik vond het een hele leuke combi. En ik vermoed dat Summerville nog wel eens grote betekenis kan zijn voor dit WK. Met het eerste doelpunt wat hij heeft gemaakt. Dus eigenlijk wil ik voorstellen, maar om als hij aanstaande zaterdag weer scoort, dat we gewoon volgende week weer Year of Summerville draaien. Ik vond het wel een topplan. Dus laten we gauw gaan luisteren. Hier is Niels Geuzenbroek met Year of Summer.

En het afgelopen weekend is het Bostheater weer begonnen. En daar hadden ze op vrijdag een gratis concert van Tim Knol. En op zaterdag was het helemaal uitverkocht, want toen stond de Zeeuwse band Bluffer. Ik was erbij en ik kan je zeggen, het was ontzettend goed. Het was een middagshow en de zon begon te schijnen. Een heerlijke middag. Aanstaande vrijdag is er ook weer een optreden van de Dirty Daddies. En zaterdag is Maestro in het Bos. En ik kan je vertellen, daar kan je gratis heen. We gaan straks nog even genieten van Bluff, want dat is natuurlijk leuk. Maar nu eerst hoor je Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Oh.

0: Jona.
1: Hou nog even vol, je maandag is al over de helft en we zijn al bijna aan het eind van dit uur. En lekkere muziek hebben we gedraaid, maar komend uur hoor je nog genoeg in het Amazing menu van Vechtal FM. Pink komt eraan met Try. En daarna Guus Meeuwis met Per Spoor. Wij gaan lekker afsluiten en het laatste wat ik dan nog kan zeggen is wees lief voor elkaar en tot volgende week.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

0: hun gezin in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Bechtel FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloop-evenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur, 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM, nieuws.
6: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste

0: tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: ZFM Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloopevenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zege naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we
0: Vechtal FM. Dat dan wel weer.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N739 Haaksbergen-Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Haaksbergen en Bekken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. Een eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. En Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Het weer, morgen droog, meer zon dan vandaag en 20 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloop-evenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur, 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort De Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op hete daad betrapt bij een winkeldiefstal toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Verkeer!
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 5 minuten. Verder is de N739 Haaksbergen-Engelo in beide richtingen dicht tussen Haaksbergen en Bekkum door een ongeluk. En tot zover.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N739 Haaksbergen-Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Haaksbergen en Bekkum. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de moord op zijn buurvrouw is een man van 58 uit Rijswijk veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw werd 2 jaar geleden in het portiek van een flat doodgeschoten voor de ogen van haar kind. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. Het afgelopen seizoen werkte van Bronckhorst bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog bij 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De binnenstad van Zwolle stond afgelopen zaterdag na een jaar afwezigheid weer volledig in het teken van de halve marathon. Nadat het hardloop-evenement vorig jaar nog werd afgelast vanwege de extreme hitte, trok de editie van dit jaar weer een massaal en dol enthousiast publiek naar de Overijsselse hoofdstad. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord verpulverd. De Keniaanse Cynthia Chepkwony snelde in haar eentje naar de winst in een toptijd van 1 uur, 7 minuten en 1 seconde. Bij de mannen ging de zegen naar haar landgenoot Vincent Kipto in 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Frank Futselaar werd in een tijd van precies 1 uur en 3 minuten de beste Nederlander. De jonge horecaondernemer Thomas Tichelaar uit Ommen is sinds kort de nieuwe chef en eigenaar van pop-up restaurant Aan in Ommen. De 22-jarige hotelschoolstudent krijgt hiermee de kans om een eigen horecaconcept te runnen. Het restaurant bevindt zich op het terrein van het voormalige resort de Arendshorst, dat begin dit jaar is overgenomen en momenteel wordt omgebouwd tot het luxere vakantiepark Lotjes aan de Vecht. Waar voorheen een snackbar zat, is de locatie nu omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid. En een opmerkelijk incident in de supermarkt in Kampen. Daar is een 45-jarige man uit Ommen op hete daad betrapt bij een winkel die stal, toen medewerkers een verdachte uitstulping onder zijn kleding opmerkten. Toen het personeel de man aansprak op de opvallende verschijning, probeerde de dief zich er met een opmerkelijke smoes uit te praten. Volgens hem ging het namelijk niet om gestolen spullen, maar was de grote bobbel puur de dikke voering van zijn eigen jas. De supermarktmedewerkers liegen zich echter niet foppen. De jas werd gecontroleerd, de gestolen waar kwam tevoorschijn en de Ommenaar kon alsnog worden ingerekend. De politie heeft de man overgebracht naar het bureau voor verhoor. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden korter. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar heb je nog wel 5 minuten oponthoud. En op de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het akkoord tussen de VS en Iran is al door beide partijen ondertekend, zegt een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Tesla kreeg van de RDW goedkeuring voor zelfrijdende auto's, maar volgens de onderzoekers waren de aangeleverde testdata misleidend en gebaseerd op onrealistische aannames. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. Voor PSV is dat een recordtransfer. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en warmer, 20 tot 25 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Met onthulling van het bouwbord is vrijdag officieel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Kindplein Oost in Ommen. Het project voorziet in een modern onderkomen voor basisscholen De Cartoon en Het Palet, een kinderopvang De Kleine Kunst. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-28. En in een leegstaande woning aan de Julianenstraat in Vroomshoop is maandagochtend brand uitgebroken. Het pand stond al enige tijd leeg en was dichtgetimmerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen. En heb je vragen over vergeetachtigheid, beginnende dementie of zaken die ermee te maken hebben, dan ben je woensdag 17 juni welkom bij het geheugenspreekuur bij Informatiepunt in de Trefkoele Plus van 11 tot 12 uur. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
6: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2 op 1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
5: En het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Wel blijven opletten, Christian. Had hij nou een dubbel berichtje? Wou hij bijna een dubbel berichtje voorlezen? Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt in het NOS Journaal. Potverdorie, zeg hé. We zijn weer begonnen, beste mensen. De avondshow tot 9. Eerst eens eventjes kijken wat gebeurt hier nou weer. Oh jee.
8: En weet je nog?
9: Radio Nieuw-Leusen met het lokale nieuwsoverzicht.
10: De streek met een eigen stem.
11: 1 stem, 3 frequenties.
12: Vechtal FM.
13: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
14: Vechtal FM.
15: Vechtal FM.
16: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek.

0: Man, de titel van deze plaat die hit even heel anders dan in één keer, hè? Oliver Tree samen met Robin Schulz en Miss You aan het begin van een nieuwe maandagavondshow.
1: Vechtal FM, de avondshow. Jari de Jonge.
0: Ja, potverdorie zeg. Best wel geschrokken van het nieuws, hoor. Oliver Tree op 32-jarige leeftijd overleden bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro. Er zijn 6 doden gevallen, waaronder dus ook deze zanger, Oliver Tree. Hij had een groot succesje met deze track. En ja, dit is toch een bijzonder iets, hoor. Heftig, 32 jaar en dan al weg zijn. Ja, dat vind ik pittig. Hij was ook bezig met zijn nieuwe tour. Daarvoor was hij dus in Brazilië. En waarschijnlijk zal hij overvliegen richting een andere stad in de buurt, waar hij dan weer zou optreden. Maar ja, dat mag helaas niet meer baten, zeg. Hey. Heftig trouwens ook het hele verhaal. Zo'n helikopterbot. Je wilt het niet meemaken. Ja, dat brengt die vliegangst toch wel weer naar boven, hoor. Hey, goedenavond. Het is 9 over 7 op deze 15e van de maand juni. Het jaar 2026. Welkom, welkom. Een kerstverse maandageditie van de avondshow. Met zometeen uiteraard weer de doorgeefvraag. De mannen van de vrijdagavond die hebben mij weer een vraag gegeven. En daar dien ik dan even weer antwoord op te geven. En weer een nieuwe vraag te bedenken voor de dinsdagavond, waar je Jos altijd hoort. Zometeen uiteraard ook muzieknieuws later in dit programma. We gaan weer een albumstrijd spelen. En om 19:15 hebben we uiteraard weer een Life is Leuker. Wil jij graag jouw favoriete plaat in een live versie horen op de radio hier bij Vechtal FM? Laat dan even via vechtalfm.nl/app weten welke plaat dat moet zijn.

wie weet, hoor je hem dan zometeen om 7:15 in het kader van Life is Leuker. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Wees lekker creatief. En wie weet, komt hij zometeen wel voorbij. Voor de rest nog muziek van onder andere Naalhorn. En ook Topic met Fireboy komen eraan. Ik heb de nieuwe van Higo meegenomen. Is een hele fijne plaat. En eerst even lekker meebrullen en meeschreeuwen met de All-American Rejects. Dit is Gives You Hell.

De avondshow met Niall Horan en Slow Hands. Het is tijd om eens eventjes de doorgeefvraag te gaan behandelen. Iedere avond hoor je hier met uitzondering van voorlopig de donderdagavond een avondshow. Met op maandag ondergetekende, op dinsdag Jos van der Wolde, op woensdag Erik en Astrid. En omdat we dus op donderdag nog geen avondshow hebben, hebben wij de mannen van Thank God It's Friday gevraagd om mee te doen met het fenomeen de doorgeefvraag. Het is een vraag die elke avond aan een avondshow DJ gesteld wordt. En die moet dan weer doorgegeven worden aan de volgende show die te horen is in de avond tussen 7 en 9. Dus dat brengt altijd leuke en creatieve vragen met zich mee. En het is weer maandag, een nieuwe week. Dat betekent dat ik zo meteen een vraag mag stellen aan Jos van der Wolde. Maar eerst moet ik natuurlijk eerst eventjes de vraag van de mannen van Thank God It's Friday beantwoorden. En ik heb hem gekregen en de vraag luidt als volgt. Als jij nu elke artiest in de studio kon krijgen voor een interview, wie zou jij dan kiezen en waarom? Dat vind ik lastig. Dat vind ik heel lastig, want ik heb heel veel artiesten die ik goed vind. Ik ben bijvoorbeeld een hele grote liefhebber van De Dijk. Dus ja, dan zou ik als eerste misschien zeggen Huub van der Lubbe en Anthony Broek. De drummer van De Dijk en de frontman van De Dijk. Ook al bestaan ze niet meer. En juist daarom denk ik zou het wel interessant zijn om te vragen aan hun met, ja, hoe gaat het nu? En zijn jullie nog steeds bezig met muziek? Zit er ooit nog weer een reunie aan te komen? Weet je wel, dat soort vragen zou ik best wel interessant vinden om antwoord op te krijgen. En ook gewoon ja, vragen met hoe is het nou zeg maar gesteld met ze en hoe zijn ze uit elkaar gegaan? Waarom zijn ze uit elkaar gegaan? Weet je, dat soort vragen die lijken mij heel interessant om wel antwoord op te krijgen. En als je dan internationaal gaat kijken, dan denk ik dat ik voor Paul McCartney ga. Hij heeft onlangs natuurlijk zijn nieuwe album uit, Ver in de 80. En hij kijkt terug op zijn jeugd, voor de Beatles nog zelfs, op dat nieuwe album The Boys of the Dungeon Lane. En ik zou ook wel heel erg benieuwd zijn met ja, hoe het voor hem is zijn hele leven al zo rijke carrière te hebben en om zoveel roem en zoveel hits te hebben gehad, weet je wel. Ik ben heel geïnteresseerd in het feit van hoe is dat voor hem. Dus ja, als je internationaal gaat kijken, dan zou mijn antwoord denk ik Paul McCartney zijn. En ga je gewoon in eigen land blijven, ja, dan is mijn antwoord de mannen van De Dijk. Die zou ik graag een keer in de studio willen hebben. Nou, dan ga ik een nieuwe vraag stellen aan Jos van der Wolde, die je morgenavond weer hoort op de dinsdagavond. Ik denk dat ik ook even een leuke muzikale vraag ga stellen aan Jos. Ik ga er nog eens even over nadenken en dat antwoord dat hoor je dus morgenavond tussen 7 en 9 in de avondshow hier bij Vechtal FM, want daar luister je ook naar. Tot 9 uur is dit de avondshow met Jari. Ik heb een plaatje vanaf vinyl meegenomen. Je hoort hem al, Paul Young, Come Back and Stay.

Het is een beetje een bijzondere avondshow vanavond. Wij begonnen dit uur met Oliver Tree en Robin Schulz, Miss You. Oliver Tree is omgekomen in een helikoptercrash afgelopen weekend in Brazilië. En wij hebben zojuist brekend nieuws gekregen. Ja, dat lees ik liever niet voor, want dit is iedereen's jeugd. Maar Wim T. Schippers is overleden. En ik hoor je denken, wie is dan Wim T. Schippers? Ja, Wim T. Schippers, dat is echt letterlijk iedereen's jeugd geweest. Hij was de stemacteur van Ernie uit Sesamstraat, Bert en Ernie. Hij is afgelopen woensdag overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat meldt zijn eigen stichting. Hij verwierf bekendheid met diverse televisieprogramma's uiteraard. Maar ook als kunstenaar en stemacteur van bijvoorbeeld Ernie van Bert en Ernie. En hij was ook de stem van Kermit Kikker uit de Muppets. En Sesamstraat. Joh! Ja, dit is wel een dingetje zeg. Ik wil eigenlijk nieuwe muziek gaan draaien. Maar ja, we gaan even de avondshow voortzetten. Maar ik ga wel even kijken of wij wellicht nog een liedje van Wim T. kunnen draaien. Want hij is ook een woordkunstenaar als het gaat om muziek. En ik heb er één in gedachten. Maar mocht je nu eentje te binnen schieten, ja, laat het dan ook even weten via vechtelfm.nl/app. Dan gaan wij eens even kijken of we eentje kunnen draaien. Muziek op vechtelfm. Ga ik toch even een beetje de draad proberen op te pakken zo voor het streeknieuws van 7:30. Nieuwe muziek ga ik voor je draaien. Er is een nieuw album uit van Anderson .Paak. De man die natuurlijk met Bruno Mars Silk Sonic heeft gedaan een paar jaar geleden. Hij is hiervoor met allemaal K-pop legendes in de studio gedoken. En één single die viel mij op. Het is de single Can't Get Enough in samenwerking met Alicia. Ook eentje die in de K-pop wereld heel erg groot is. En ja, gooi alle nummers van Michael Jackson in de blender. En doe het baslijntje van Boss Keks Lowdown erbij. En je krijgt deze plaat. De nieuwe van Anderson .Paak en Alicia hoor je nu in de avondshow. Dit is Can't Get Enough.

0: Het is ook wel een beetje Take Back the Night in van Justin Timberlake. Dat is niet gek, want die heeft natuurlijk ook wel een link met Michael Jackson. Dat baslijntje lijkt precies op Lowdown van Boss Keks uit de jaren 70. De nieuwe van Anderson .Paak, Can't Get Enough, hoorde je in de avondshow. Maakt het iets over 7:30, tijd voor het laatste streeknieuws.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Ja, te beginnen bij landgoed De Grote Scheren bij Holthonum. Daar is een archeologisch onderzoek naar de slag bij Anen gestart. Archeologen, veteranen en detector-amateurs die zoeken naar sporen die de exacte locatie van het historische slagveld kunnen aanwijzen. Volgend jaar is het 800 jaar geleden dat de slag plaatsvond. Daarom wordt gewerkt aan een uitgebreide herdenking met onder meer openluchtvoorstellingen, maar ook een bijzondere fietsroute. Het Demersvaart die kleurt steeds meer oranje. Veel inwoners die hebben hun huizen en tuinen versierd door het WK voetbal. Ook hangen op veel plaatsen vlaggen met een schooltas voor geslaagde leerlingen. Gisteravond heeft Oranje gespeeld. De eerste WK-wedstrijd tegen Japan die liep uit tot 2-2 in een gelijkspel dus. En in Omme is vrijdag officieel gestart met de bouw van Kindplein Oost. Hier komen basisscholen, de Cardoen en het Palet samen met kinderopvang De Kleine Kunst onder één dak. De oplevering die staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-2028. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk even op onze site rdvvechtal.nl. Of je volgt ons eventjes op de socials. Krijg je van mij alleen nog eventjes het laatste weer. Vanavond dan laat de zon zich na een grijze dag nog geregeld zien. Het wordt 16 tot 18 graden daarbij. En dan koelt het vannacht nog af naar een graadje of 14. Vanaf morgen wordt het flink warmer met zo'n 24 graden. Richting het weekend loopt de temperatuur verder op. Met vanaf vrijdag zomers en broeierig weer. En mogelijk temperaturen tot 32 graden. Ja, ik maakte echt geen grapje. 32 graden, potverdorie zeg hé. Dat is wel een lekker temperatuurtje, kan ik je vertellen. Ik zie dat ik in het systeem wat verkeerd heb staan, maar dat kan ik op zich wel even fixen door dit te doen.
1: Vechtal FM, Jari de Jonge.
0: Vechtal FM. Zometeen dus een plaat van Wim T. Schippers. Heb jij een goeie? Laat het eventjes weten via vechtalfm.nl/app. Oh, even de voetjes van de vloer. Weekend net geweest, maar we stappen nog even terug in die vibe met Jimmy Bohorn. Oh, deze heb ik lang niet gehoord. En wellicht dat je de Stereo MC's er wel in terug hoort met Connected. Dit is Let Me Be Your...

0: De nieuwe van Higo hier bij Vechtal FM in de avondshow. Vallen in geluk. Het is iets voor 7:15. Ietsjes eerder dan gepland. Normaal gesproken doen we 7:15 de Live is Leuker. En dat gaan we ook doen. Maar ik heb een lange Live is Leuker vanavond. Ruim 7,5 minuut. Dus ik dacht, we moeten zoveel mogelijk tijd winnen om die volledige versie te kunnen draaien.
1: Live is Leuker.
0: Ja, daar is het zeker wel hartstikke tijd voor. Het is traditiegetrouw het item waarin wij de live muziek vieren. Want iedereen die weet wel, muziek komt nog meer tot leven als het live wordt gespeeld. Langere gitaarsolo's, lange drumsolo's of misschien wel een compleet ander arrangement. En zo geldt dat ook voor deze plaat. Ik kreeg een appje van Frederik, die was afgelopen weekend bij Snow Patrol. Allemaal in Groningen, bij Stadspark geloof ik. Waar ook Kraantje Papi heeft gestaan trouwens, de dag daarna. Dus dat is een mooie show geweest. Want je hebt er gewoon 2 voor de prijs van 1 gekregen. Want in het voorprogramma van Snow Patrol stonden de mannen van The White Lies. Toch is Frederik gegaan voor de mannen van Snow Patrol. Ze deden niet zo'n versie. Niet volledig met een orkestarrangement. Maar ze wil wel graag een live versie horen van een van die grootste klappers van Snow Patrol. Chasing Cars. Ik heb er eentje gevonden. En die duurt dus echt 7,5 minuut. We gaan ervan genieten. Hij is prachtig om te mogen draaien. Het is de live versie van een paar jaar geleden in de Royal Albert Hall. En ja, zeg je Royal Albert Hall, dan zeg je violen, dan zeg je orkest. En zo ook met deze Chasing Cars. Een prachtige versie in de Live is Leuker.

Live in de Royal Albert Hall. De mannen van Snow Patrol, zij stonden afgelopen weekend nog in Groningen. Maar nu weer terug op de radio. Frederik, die was in Groningen bij Snow Patrol. En die wou graag een live versie horen. En ik heb gekozen voor deze prachtige versie. Deze orkestrale versie. Waanzinnig! Maar ja, dat kun je sowieso wel verwachten van liedjes die op zijn genomen en live zijn gedaan in de Royal Albert Hall. Want dan krijg je altijd van die orkestrale arrangementen bij prachtige nummers. De mannen van The Counting Crows, die draai ik nu voor je op de radio. Dit is Accidentally in Love.

Crows, uiteraard uit Shrek. Ja, Shrek 2 of Shrek 1, ik weet het eigenlijk niet meer. Accidentally in Love hier in de avondshow. Met zometeen uiteraard nog een uurtje aan diezelfde maandagavondshow. Met de albumstrijd deze week in de muzikale boxring Kensington. Wel nog in de oude formatie uiteraard met Eloy Youssef, want anders kan het niet. Want ja, die nieuwe formatie met Jason Dowd, de nieuwe frontman van Kensington, ja, die hebben nog geen twee albums uit. Dus dat gaat een beetje moeilijk een strijd worden. Dus we hebben gekozen voor twee fantastische albums die 2 jaar van elkaar schelen. Welke albums dat zijn, dat vertel ik je zometeen. En verder ook nog veel lekkere muziek van onder andere Madonna heb ik mee vanaf vinyl. We draaien ook nog Whitney Houston en ik ga de Boss draaien. En dan, de Boss is gewoon Bruce Springsteen. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Sorry. Nee, ja. Dit uur heb ik nog eentje in het vat voor je. Voor het nieuws van 8 uur uiteraard. En dan zijn we na het reclameblokje en het nieuws gewoon weer terug. Hartstikke vers, hartstikke fresh. Sommieu heb ik nu nog met Tell Me More.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
6: Wat zei jij nou, Bert?
7: Haal die banaan nou eens uit je oor.
6: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
5: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4. Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari. Vechtal
8: FM. Ja man, Wim T. Schippers, 83 jaar. Wat een cultheld voor echt generaties aan jongeren, aan volwassenen. Iedereen, het nieuws bereikte mij net een klein half uurtje geleden. En toen vroeg ik aan de luisteraar, waar moet jij als eerste aan denken als je denkt aan Wim T. Schippers? Want ja, hij was stemacteur, natuurlijk zoals we zojuist hoorden in het journaal van Kermit de Kikker. Ook van Mickey Mouse heeft hij zelfs een poosje gedaan. Hij heeft vele tekenfilmseries ingesproken. Maar degene die het meeste binnenkwam, dat was Ernie. En degene qua liedjes die dan het meeste binnenkwamen, ik heb er sowieso 3 geteld, dat was het liedje Troetel Eendje. Nooit gedacht dat ik dit op regionale radio zou aankondigen, maar we gaan hem draaien. Wim T. Schippers, 83 jaar geworden. De stem die vele generaties nog jarenlang gaan kennen als de stem van Ernie. Dit is Troetel Eendje.
6: Ik zit perfect in mijn badje en mijn badje is gevuld met water en heel lekker soep. En ik heb mijn zeep en ook mijn washandje, ja. En ik heb een handig borsteltje, daarmee schrob ik mijn rug. En ik heb een grote zachte handdoek om er straks mee af te drogen. Maar er is nog iets en dat maakt mijn baduurtje het mooiste moment van de dag. En weet je wat dat is? Het is een heel dierbaar vriendje van me. Mijn eigen lievelingsvriendje. Troetel eentje, ga je mee? In de badkuip met z'n twee. Troetel eentje met Piepen de troeteldier. Wow, wow, wow, dio. Als ik zachtjes in je kneep. In je buik en met je greep. Troetel eentje.

0: plonsen en plassen. Troetelientje, poppeteen. Ook al ben je zo piepklein. Troetelientje, ik ben toch zo dol op jou.
1: Hé, hey, troetelientje, wil je soms een beetje rugschrop met mijn handige borsteltje? Ja, graag. Oké, zo goed. Zal ik het ook doen achter je oren? Oh nee, ik snap het. Je hebt helemaal geen oren. Schrob ik je buikje toch? Ja, yes, zijn troetelientjes buik. Dat kiekelt, hè? Ja.

0: piplin. Troetelinkje, ik ben toch zo dol op. Troetelinkje, zo vreselijk dol op jou.
1: Ernie uit Sesamstraat en Troeteleentje. Een ode aan Wim T. Schippers, 83 jaar geworden. Hij is overleden afgelopen woensdag, werd zojuist bekend.
2: Vechtal FM, de avondshow. Jari de Jonge.
1: Ja, dan moeten we toch nog wel even weer gewoon de reguliere draad oppakken. Nog een uurtje aan avondshow. Met zometeen het...

0: liedjes van draaien. Deze week dus Kensington. We gaan hem doen.
1: De albumstrijd.
0: Ik heb twee albums meegenomen van de band van Eloy Youssef, die kort geleden uit de band is gestapt. Tegenwoordig natuurlijk Jason Doubt. Maar ja, ze hebben een gigantisch oeuvre achtergelaten. Ik heb twee albums meegenomen. Het ene album is uit 2014. Het album Rivals. En het andere album komt ietsjes later uit 2016. En dan ben ik even de naam daarvan kwijt, maar die kan ik wel even gaan opzoeken. Uiteraard. Ja, Control. Het album Rivals. En het album Control. Ga jij voor het album Rivals, dan hoor je deze twee liedjes. Als eerste hoor je uiteraard War. En als tweede hoor je deze.
1: Album A.
0: Je hoort Done With It. Eigenlijk lijken ze ook wel een beetje op elkaar, hè, als je dat dan zo hoort. Album A is in ieder geval het album Rivals uit 2014. Ja, er staat nog een album te wachten op je. En welke is dat dan?
1: Album B.
0: Dat is het album Control uit 2016. En dan hoor je sowieso deze. Van de allergrootste hits van Kensington. Sorry. En doet het live ook nog steeds fantastisch. Ze waren natuurlijk op Bevrijdingsfestival Zwolle. En daar deden ze deze en het hele publiek zong luidkeels mee. Als tweede van het album hoor je Do I Ever.

Voor welk album ga jij? Twee albums van Kensington. Het album Rivals uit 2014. En het album uit 2016. Het album Control. Laat weten via vechtalfm.nl/app waar je zin in hebt. Of stem op mijn Insta-stories. @dezekeerjari op je favoriete album. De uitslag krijg je later vanavond.

Bruce Springsteen en Hungry Hearts in de maandagavondshow. En daarvoor nog de Cardigans en My Favorite Game gedraaid. Maakt het tijd om eens eventjes te kijken naar het muzieknieuws. Dat doen wij altijd wekelijks in het tweede uurtje van de maandagavondshow. Te beginnen bij Ariana Grande. Zij heeft met Hate That I Made You Love Me... Zo, wat een Made That I Hate... Wacht even hoor. Hate That I Made You Love Me. Juist, Jari, heel goed. Haar tiende nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 behaald. Daarmee hoort ze bij een selecte groep artiesten met 10 of meer Amerikaanse nummer 1 hits. Het nummer is de eerste single van haar nieuwe album Petal, dat op 31 juli zal verschijnen. Afgelopen weekend trapte Grande bovendien haar Eternal Sunshine Tour af in Oakland. Later deze zomer geeft ze ook 10 concerten in Londen. Haar enige Europese shows. Helaas voor de fans, ze komt niet naar Nederland. En dit is ook bijzonder, want de Franse zanger Patrick Bruel, die is aangeklaagd voor onder meer verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding en ook seksuele intimidatie. Het onderzoek heeft betrekking op 13 mogelijke slachtoffers en vermeende feiten tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel die werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst, vorige week maandag dus. En de 67-jarige artiest die ontkent alle beschuldigingen en zegt via zijn advocaten volledig mee te werken aan het onderzoek. Inmiddels is ook al bekend geworden dat er weer 2 nieuwe aanklachten bij zijn gekomen. Bijzonder dit hoor. Jetten IJsdam, die kijkt met gemengde gevoelens uit naar Ahoy Zing de Nijs. Het eerbetoon aan haar overleden man Rob de Nijs op 21 juni in Rotterdam Ahoy. Tijdens de avond brengen verschillende artiesten nummers uit zijn repertoire ten gehore. En volgens Jet is het bijzonder om te zien hoeveel mensen nog steeds geraakt worden door zijn muziek. Tegelijkertijd blijft het gemis groot. Ze noemt het een troost dat de muziek van Rob de Nijs nog altijd voortleeft bij een breed publiek. En concertnieuws dan. Nieuws die komt eind dit jaar naar Nederland voor 2 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Britse rockband die staat op 29 en 30 november in diezelfde zaal. Ter promotie van het nieuwe album The Wow Single. Dat op 26 juni zal verschijnen van dit jaar. Van de plaats zijn inmiddels de singles Unraveling, Be With You en Night Shift Superstar uitgebracht. En de kaartverkoop voor de Nederlandse shows die start op 19 juni om 10 uur. Aanstaande vrijdag dus. Als je naar Muse wil, wees er op tijd bij. Ja, die Night Shift Superstar, die heb ik gehoord. En dat is echt een Muse. Ze gebruiken in één keer disco dingen, jongen. Het is bizar. Ik denk dat ik die ergens binnenkort nog wel even meepak in de avondshow. Voor nu pakken we even een lekkere oude erbij van Muse. Afkomstig uit 2009 alweer. Een hele fijne Undisclosed Desires nu op de radio.

0: Vechtal FM met de avondshow Alex Warren en Fever Dream. Waar wij nog steeds uiteraard bezig zijn met de albumstrijd.
1: Albumstrijd.
0: Ga jij voor dit album?
1: Album A.
0: Dan hoor je het album Rivals twee keer voorbij komen, 2014. Je hoort natuurlijk als eerste War. En als tweede van dat album hoor je Done With It. Klinken eigenlijk bijna hetzelfde. En toch zijn ze allebei even goed. Maar ja, twee jaar daarop kwam nog zo'n groot album van Kensington uit. Het album Control uit 2016 is album B.
1: Album B.
0: En dan hoor je Sorry. En je hoort ook als tweede Do I Ever. De grote vraag is, voor welk album ga jij van Kensington? Laat het weten. Vechtalfm.nl/app staat wagenwijd voor jou open. Het antwoord, dat krijg je dus later vanavond al in de avondshow, hè? Ja, ja. Streeknieuws is onderweg van 7:30. En een lekkere plaat van Lou Reed. Oh, die heb ik lang niet gehoord. Mijn stem slaat er bijna van over. Eerst nog even terug naar de jaren 80. Met Whitney Houston. Eentje die je altijd kan horen op de goede feestjes. Zij doet het altijd goed op de dansvloer. En ook met deze wereldhit uit 1986 is dit How Will I...

0: Whitney Houston in de avondshow.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Yes, 8:30 precies. Tijd voor het laatste streeknieuws. Op landgoed De Grote Scheren bij Holtonen is een archeologisch onderzoek naar Slag der Anen gestart. Archeologen, veteranen en detectoramateurs die zoeken naar sporen die de exacte locatie van het historische slagveld kunnen aanwijzen. Volgend jaar is het precies 800 jaar geleden dat de slag plaatsvond. Daarom wordt er gewerkt aan een uitgebreide herdenking met onder meer een openluchtvoorstelling en ook een speciale fietsroute. En Dedemsvaart die kleurt steeds meer oranje. Veel inwoners die hebben hun huizen en tuinen goed versierd met rondom het WK voetbal. Veel oranje vlaggetjes en oranje versiersels rondom de huizen. Maar dat niet alleen, want rondom Dedemsvaart hangen ook veel vlaggen uit met een schooltas eraan. Leerlingen die zijn geslaagd. Gisteren speelde oranje voor het eerst en helaas is het een beetje weer de domper afgelopen. De wedstrijd die eindigde namelijk in 2-2. En in Ommen is vrijdag officieel de bouw gestart van Kindplein Oost. Hier komen basisscholen De Kardoen en Het Palet samen met kinderopvang De Kleine Kunst onder één dak allemaal. De oplevering die staat gepland voor de start van het schooljaar 2027-2028. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk even op onze site rvvechtdal.nl. Of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je van mij alleen nog het weer. En daar kan ik kort over zijn. Vanavond laat de zon zich bij daglicht nog regelmatig zien. Met een graadje of 16 tot 18 is het nog relatief aan de frisse kant. Het koelt dan vannacht af naar een graadje of 14. Maar vanaf morgen dan gaan we de juiste richting op. Het wordt warmer met een gemiddelde temperatuur tussen de 23 en de 24 graden. En richting het weekend dan loopt de temperatuur helemaal op. Met vanaf vrijdag zomers en broeierig weer op komst. Maar mogelijk temperaturen, ja, de korte broek die kan aan. Want de temperaturen van 32 graden, die worden aangetikt. Oh.

Lou Reed in de avondshow en Satellite of Love kwam uit 1972 van het album Transformer. Werd geproduceerd door David Bowie en zijn gitarist Mick Ronson. Grote hits die stonden erop hoor. Perfect Day, Walk on the Wild Side. En dit was nog één klein singeltje van die andere twee grote hits. Satellite of Love. En ja, David Bowie die zong er zelf ook nog een moppie op mee. Want die deed dat soort Bee Gees wat ik nou doe. Maar goed, oké, laat maar zitten. Hey, ik wil even ergens anders naartoe. Ik wil naar het jaar 2005. We hadden al een hele poos niks meer van Madonna gehoord. En ze had ook nog een of andere single gemaakt voor een Bondfilm. Het flopte, het klonk voor geen meter. Maar toen in één keer kwam zij met een wereldhit, jongen. En het nummer dat viel meteen op door de bekende sample Gimme, Gimme, Gimme A Man After Midnight van ABBA. Dat was best opvallend, want ABBA die gaf maar zelden toestemming om hun muziek te samplen. Maar ja, voor die Madonna, daar deden ze het wel voor. Met Hang Up liet Madonna opnieuw een andere kant van zichzelf zien. Na haar pophits uit de jaren 80 koos ze hier voor een moderne dance-out, gecombineerd met een vleugje disco. En die mix die sloeg wereldwijd aan en maakte van het nummer een van de grootste hits uit haar carrière. Ja, in principe bewijst Hang Up gewoon hoe een slimme combinatie, een klassieke sample en een vernieuwende sound kan uitgroeien tot een enorme wereldhit. Het is een hele fijne van The Queen of Pop, heette zij zo? Ik weet het eigenlijk niet meer. Volgens mij zingt ze al, hè? Gaat zo'n klokje af dan? En daar komt hij, hè? Nou begint hij echt. Nu is het los. Ik heb hem meegenomen vanaf vinyl. Dus dat is altijd fijn om te kunnen en mogen doen. In de avondshow hoor je nu Madonna. Ja, hoe kan het ook anders? Die hele fijne. Met Hang Up.

0: Het is de avondshow op de maandagavond van Vechtal FM met Madonna en Hang Up. Maakt het tijd voor de uitslag van de albumstrijd.
1: Albumstrijd.
0: Zekerste weten. Ik heb de stemmen bij elkaar opgeteld in de app van Vechtal FM. Jullie hebben weer massaal geappt en gekozen via vechtalfm.nl/app. En ik ben ook even de Insta-stories ingedoken. En alles bij elkaar opgeteld. Het scheelde niet veel hoor. Maar hebben wij toch een winnaar. En dat is... album B geworden. Jazeker. Het album Control heeft gewonnen. Ongeveer een kleine 67% van de stemmen. Die ging voor dit album uit 2016. Eerst Sorry en daarna Do I Ever.

0: Het winnende album in de albumstrijd van vanavond. Kensington's Control uit 2016. Je hoorde Sorry en erachteraan Do I Ever.
1: Oh yeah!
0: Oh yeah, daar zijn we blij mee, hè? Zeker weten! Zometeen nog de Cooks op de radio. Hier, ik begin er helemaal Amerikaans van te praten.

0: Cooks bij Vechtel FM in de avondshow. Ja, we gaan afgalmen, jongens. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dat laatste, dat is nu aan de hand. Volgende week dan ben ik even een weekje afwezig. Dus die avond hoor je de lekkerste nummers van Vechtel FM. Lekker ingespeeld door Bob Nonstop. Maar ja, niet promotie, maar ter compensatie ben ik er aanstaande woensdag een keer met de woensdagavond. Astrid die is nog met vakantie en Erik die is er even een keer niet. En daarom ben ik er nog een keer deze week met de woensdagavondshow. Eerst moeten we dit blokje nog even afhandelen, jongens.
1: Meezingen met Vechtel FM.
0: Ja, traditiegetrouw houden wij het laatste liedje van de avondshow ja, een beetje gereserveerd voor een onvervalste lekkere meezinger. Tussen 12 en 2, iedere doordeweekse dag bij Vechtel FM hoor je natuurlijk al het meezingmenu. En daar snoep ik een beetje van mee, van dat lekkere overheerlijke menu. En dan kies ik er eentje uit en dat is dan de laatste plaat die ik kan draaien in de maandageditie van de avondshow. Morgenavond Jos van der Wolde met de dinsdagavond. Show. Ik heb weer een vraag voor hem neergelegd, dus de doorgeefvraag die komt er ongetwijfeld aan. En woensdag, ja, dan ben ik er gewoon nog een keer. En waar gaan we dan mee afsluiten? Ik hoor je het afvragen. Wat dacht je van deze? Het is toch een beetje dat WK-gevoel wat we dan moeten hebben, hè? Nederland 2-2 gisteren. Ik hoop dat we het zaterdag tegen Zweden beter gaan doen. Wolter Kroes die bezingt FIFA Hollandia. En dat is de laatste van dit uur.
2: De tijd.

0: Vechtal FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dale, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
5: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dalen. 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
6: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
5: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Veelsteun.

Legado.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Veersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op 2K voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.
6: Vechtal FM. Turn the lights up, baby.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

0: FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
3: Samen.

0: Total FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.